vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: headlines uit het nieuws. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots breekt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
2: Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargeul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit
1: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter in geschopt. Op de video is gezien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

I can't keep working like this. This great.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog. Dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel in fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

I can't keep working like this. This grave shit.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

En dat was hem dan de opener. Het programma Bond weer voor vandaag. Deze uit 1984. Phil Collins horen we voorbij komen. Against All Odds. Take a Look at Me, Mile. Fijn dat u erbij bent. Hedendaagse muziek van Ella Langley hier zo. Dit is Choosing Texas.

0: De muziek van Ella Langley hadden we hier voorbij. Choosing Texas, de titel van deze plaat. Hedendaagse country muziek in het programma. Hedendaags populair, zullen we maar zeggen. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. We gaan naar 1964 met Jumpin' Gene Simpsons. Dit is...
2: I just moved in my-

0: Jumpin' Gene Simpsons uit 1964. Haunted House, het spookhuis. Ja, dat hadden ze daar toen ook al. Hè?
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003 met Kane. My best wasn't good enough.

0: Uit 2003, deze van Kane. My best wasn't good enough. Ja, als je je best doet en dan is het nog niet goed genoeg. Ja, wat moet je dan verder nog doen, zou je denken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu naar 2019. Muziek van Ailey Gatey. It's You.

0: van Ali Gaty, It's You, de titel van het nummer.
1: Koster het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandse country van Kirsten Alting. Ain't the Cheating Kind.

0: Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind. Hedendaagse spiksplinter nieuwe countrymuziek.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1994 met Kirsten Hersh samen met Michael Stipe. Dit is Your Ghost.
2: Want...

0: De muziek van Kirsten Hersh en Michael Stipe, Your Ghost, zo heette het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling. Hoort u het allemaal voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Peterson Lee uit 1973. Dit is Welcome Home.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

We kennen dat natuurlijk ook van John Paul Jong, eerder uit de jaren 80, maar deze was uit 1987. De uitvoering van Steve Allen, Love is in the Air. Keren wij terug naar de muziek van 2026 met Gracie Abrams. Good Reason.

0: De muziek van Gracie Abrams. Good Reason, de titel van de plaat. Een goede reden voor wat dan ook niet mag wezen. Wij gaan weer lekker terug in de tijd. Wat dacht je?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We hebben plastieke penny uit de doos getrokken. We gaan naar 1968. Plastic penny is dan natuurlijk. Hè. Dit is Everything I Am.

0: Even lekker terug in de tijd met deze heerlijke gouden oude uit 1968 van Plastic Penny, de band Everything I Am, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Pink, Nobody Knows.

0: Jazeker, de muziek van Pink. Even terug naar het jaar 2007. Nobody knows, niemand weet het. Als u het wel weet, mag u het zeggen.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En ook voor u de nieuwe Che. Dit is Love on Wings.

0: Een werkje van Che. Dit was Love on Wings.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Jazeker. Maar we gaan het weer even net hier met Wax. En dit is Rosanna.

Uit 2013 alweer deze muziek van Wax. Rosanna was de titel van de plaat. We kijken op de klok. Ja hoor, zeker. Het is weer tijd om op te stappen. Het was weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier praatjes voor u uitgezocht, gedraaid en aan elkaar gepraat. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, dan mag natuurlijk altijd. Het gebruikelijke adres staat daarvoor open. janberg.radio@gmail.com. En dan rest mij verder u nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die erbij horen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1976, Sundown, Early One Morning in May. Daarna een nieuw werkje van Ralph Bogart, Duitsstalig, Zeit die niet vergeet. Ik laat er hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

Welkom, de gloednieuwe aflevering van Club 45 de komende twee uurtjes. Oh, het is vrijdag. Jawel! You and your family must take cover. We gaan los. We zijn los.

Frankie Goes to Hollywood. De eerste plaats hier weer van Club 45 van deze prijs. Ah, dat is wat anders, hè. Tijdlang niet gedraaid. Ik weet niet of jij wanneer jij hem voor het laatst gehoord hebt, maar ik in ieder geval alweer een tijd terug. Ja, als twee stammen oorlog gaan voeren, dan komt er meestal niks goeds uit. Dan gaan eigenlijk de verkeerde mensen dood. Ja. Moeten we maar niet doen. We gaan het zo meteen over een haai hebben. En over Batman en nog meer vreemde dingen. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien. Want ik wil jullie. Ja. I want you.

0: want you. Lekker lange versie, hè? Oh, heerlijk. En ja, nee, ik kan er niet genoeg voor krijgen. Dit soort plaatjes. Ze hebben nog maar 2 plaatjes gedraaid. En Club 45 is eigenlijk al volledig op stoom. Ik had net al gezegd, hè?
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, jawel. Het is vrijdag op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: En Club 45 tijd. Ja, oh, de komende 2 uurtjes min 2 plaatjes. Vrijdag. Het is vrijdag. Zet hem aan. Oh, ik heb er zo zin in. Jij toch ook, toch? Ja.
1: En 1, 2, 3.
2: Club 45.

0: Ja, versterker op 100 en kom op, hè, want vrijdag, ja, het is Club 45 dag. Ja. Eindelijk, eindelijk. 7 dagen moest ik wachten en dan mag ik weer los. Het is vrijdag, hè. We gaan het zo meteen over een haai hebben. Ja.
1: Club 45.
0: Goed, het is vrijdag. We gaan lekker verder. Een muziekje maar, eventjes. Ja, kom op. We zitten deze, ja, dit uur een beetje in de 80s en de 90s. Gaan zo meteen richting de 70s, hoor. Want ja, het eerste uur moet een beetje rustig zijn. Maar ja, het is zo mooi. Het is een mooie dag. Ik heb het naar mijn zin eigenlijk. Gewoon, ja, daarom. Geniet ervan.

We zouden het over een haai gaan hebben. Nou, het is eigenlijk een beetje heel simpel, hè. Maar er was een jongen en die had een haai gevangen. Ja, gewoon met een haakje, weet je wel, aan een hengel. En dat was niet zo'n kleine haai, dat was best wel een grote haai. Alleen, wat doe je dan? Dan heb je eigenlijk met veel moeite hebben die haai op het strand gekregen. En dan zit hij aan het haakje vast. En wat moet je dan? Dat haakje moet uit zijn bek. Dus moeder die kwam erbij. Die ging boven op die haai zitten. En die haalde gewoon met een tang. Haalde die eventjes gewoon. Hup, poep, dat vishaakje. Haalde hij uit die bek van die haai. En dat is tot zover is dat allemaal niks aan de hand eigenlijk. Ik bedoel, het staat erbij. Ze deed met de blote handen en zo. Ja, voor mij zat ze helemaal bloot. Dat maakt allemaal niks verder uit. Maar de titel hiervan, hè. Sommige mensen op de redactie en zo, die zijn zo. Dan denk ik bij mezelf. Moet je horen, wat er staat namelijk. Moeder zonder vrees haalt vishaak uit de bek van haai die haar zoon vangt. Uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Heeft die haai nou die zoon gevangen?

0: Wait. Did you hear? Snaps! Nog meer hits!
1: Radio Mensenland! Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey!

0: Club 45. De start van je weekend.
1: De rockschijf van dit uur.
2: Dat is Jackal. De Lumberjack.
1: Zet je radio keihard.

Graf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

een beetje een rustige plaat. Niet heel erg rustig, maar toch Dave Mason. Die wordt niet vaak gedraaid op de radio. Crying and Waiting. Wat heb ik nog meer klaarstaan? Eens even kijken hoor. Ik moest even zoeken. Oh, ik heb, als ik daar weer op druk, hè. Ik heb geen idee wat er dan komt. Oh ja, deze. Kim Wilde. Ah, die past wel in dit uur, vind ik.

afgelopen zaterdag. Ja, echt, toen gebeurde er iets heel vreemds. Ja, het gebeurde in Engeland, in Norwich. En er was een soort een verkleedfeestje was er eigenlijk. En er was een 25-jarige Sonny Mason. Die dacht, weet je wat, ik ga als Batman met nog een paar vrienden ga ik naar het verkleedfeestje. Dus ze liepen er over straat heen. En ze kwamen op een gegeven moment bij de rij van een nachtclub. En er was er wat herrie en dergelijke. En vervolgens, wat ziet hij? Iemand die ging er met de handtas van een vrouw vandoor. Nou ja, en die meester die twijfelde op een moment. En die zette de achtervolging in. En vervolgens, ja, zijn vrienden die kwamen erachteraan. Mr. Fantastic en Poison Ivy. Ze renden erachteraan in ieder geval. Ondertussen belden ze de politie. En ze slaagden er uiteindelijk in om de verdachte een beetje, min of meer tegen te houden. Alleen die handtas die was verdwenen. Nou had iemand gezien dat die dief die had het over een muur gegooid. Bij de kathedraal van Norwich. En dat was 300 meter verder van waar de roof plaatsvond. Het lukte niet meteen om die tas naar beneden te halen. Maar Batman die dacht, ja, weet je wat, ik ben niet voor niks Batman. Die hield die klom op een gegeven moment doodleuk die muur overheen. En die bracht die tas met de persoonlijke spullen weer terug naar de eigenares. En hij zegt ook, iedereen die moet gewoon eigenlijk wat meer op Batman gaan lijken. Nou, ik vind het wel goed eigenlijk. En dan, maar je hoeft niet allemaal in zo'n kostuum rond te lopen natuurlijk. Maar hij zei letterlijk van, iedereen heeft een beetje Batman nodig. Je moet moedig, dapper zijn, vriendelijk zijn. En ik hoop dat iedereen hetzelfde zou doen. Of je nu een cape of een masker draagt, of helemaal niet. En dan ging ik zoeken, hè. Want er moet natuurlijk een plaatje bij. Altijd bij een beetje vreemd nieuws heb ik een bijpassend plaatje. En toen dacht ik heb deze gevonden, Ria Valk. Batman, ben ik al bruin. Nee, ik ga niet helemaal draaien, maar even een stukje. 1966, moet je horen. Oh nee, 1967, geloof ik. Ja, tot zover klinkt het wel lekker.

als dat iemand nou naar je roept, dan ga je toch spontaan de pak uittrekken. Maar ik weet je wat, heel simpel. Gooi die radio niet uit. Nee. Ik gooi hem uit. Dit gooi ik uit in ieder geval. En de originele versie, nou ja, originele versie van The Who in ieder geval. Batman. Ja, deze is beter.

0: een mooie Batman versie hier. Ja, echt, ik vond hem. Deze vond ik eigenlijk mooier eigenlijk dan de origineel. Het was een live versie in ieder geval van de Who. Ondertussen is Bart aankomen schuiven. En die heeft een nieuwe plaat heeft hij naar me toe gegooid. Van hier alsjeblieft. Hier bij die plaat. En hij komt eraan met zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang zou ik zeggen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We leven in een vreemde tijd. Iedereen om me heen wil zijn mening verkondigen, maar als je goed luistert hoor je dat bijna niemand echt iets zegt. We denken dat we elkaar lief hebben, maar eigenlijk rotzooien we maar wat aan. Iedereen heeft wel iets te verbergen en er liggen voortdurend mensen op de loer om elkaar die geheimen te ontfutselen. Maar we hebben het nauwelijks in de gaten. Alles gaat toch prima, denken we dan. Zolang er af en toe wat reuring in ons leven is, denken we dat we genoeg meemaken. Maar eigenlijk staan we met z'n allen stil. En stel je eens voor dat we iets tekort zouden komen. Nee, iedereen graait om zich heen en propt zich vol. Ook al hebben de meeste mensen helemaal niets nodig. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld juist van alles nodig hebben. En wij hebben juist overal te veel van. Wat is dit toch voor rare wereld? We zijn allemaal winnaars, wordt ons elke dag voorgehouden. Voor verliezers is er geen plaats in deze wereld. Ja, er zijn wel arme mensen in de derde wereld, maar die hadden dan maar niet op die plek moeten gaan wonen. Maken we onszelf wijs. En tegelijkertijd houden we ons alleen maar bezig met ons eigen leven. We kunnen vliegen, maar we komen nooit waar we echt zouden willen zijn. Al zouden er UFO's landen in New York, dan zou ik nog niet verbaasd zijn. In deze wereld is bijna niemand meer te verwonderen of te chockeren. De meest vreemde dingen vinden we tegenwoordig heel normaal. En we kijken nauwelijks nog op van dingen die eigenlijk abnormaal zijn. In wat voor wereld zijn we met z'n allen terechtgekomen? Ze hadden me van tevoren best eens mogen vertellen dat ik dit allemaal mee zou maken. Het is een rare tijd. En dat we dit allemaal overleven, is voor mij dan ook één groot raadsel.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
3: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Club 45. Jawel, tweede uur is alweer begonnen. En dat betekent dat ik een bakje thee heb, een stukje chocola. En misschien nog wat dropjes.
1: Hallo.
0: Ja, misschien, want ik weet niet zeker.
2: Rob de Graaf.
0: Heb jij al je kleren aan? Ik wel in ieder geval. Ik heb mijn spijkerbroek aan. Ik leef zo'n beetje in een spijkerbroek. Althans overdag, hè, s'nachts niet. Dat zit nog steeds het lekkerste.
2: Wait.

Ja, als ik 's morgens wakker word, hè, zodra het licht wordt, dan trek ik mijn spijkerbroek aan. Ja. En het, ik heb twee kleuren. Een blauwe, zoals iedereen, en een zwarte. Jawel, jawel. Ik heb trouwens meer blauwe dan zwarte, als je het allemaal wil weten. Maar dat gaat er eventjes verder om. Verder heb ik nog werkbroek natuurlijk, maar weet je, het boeit eigenlijk niet. Het is vrijdag. Mooie muziek. Het is tweede uur. En dat betekent dat ik wat herrie op de radio mag maken. En ik heb een plaat gevonden. En ik dacht van zo, dan gaat het pas los. Wat denk je van deze namelijk? Oh, deze is mooi. De Anti-Anthem.

disco-tijd. Echt onvoorstelbaar. Op elke disco-avond kon je deze plaat al draaien. George McRae, ja, wie kent hem niet? En wie heeft er niet op gedanst? Hey, hou jij Formule 1 en zo en dat soort dingen? Een beetje racemonster en ga je er wel eens naartoe? Ik eigenlijk niet. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb geen zin om ernaar te kijken. En dat komt eigenlijk vooral omdat ze elke keer dezelfde rondjes rijden. Ik vind dat eigenlijk, ja, ik vind het gewoon saai. Maar het is wel hartstikke mooi. En hebben ze natuurlijk allerlei soorten plaatjes en zo die erover gaan. En nou, ik heb daar iets leuks voor gevonden. Ja, echt. En dat maakt gewoon een hoop herrie. Ja, dit soort dingen.

Australië of Timbuktu. Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook?

Zo, een beetje een leuke mix op de vrijdag. Dat doet het wat wel. Ja, oké, okay, het was al een beetje alleen maar Madonna, hè. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vond hem wel grappig. Ik hoop dat jij hem ook een beetje leuk vond. Je mag erover mailen. Ik bedoel, appen mag ook. Alles mag eigenlijk. Wat vind je ervan? Ik vond hem voor deze keer vond ik hem wel grappig. Hey, er is trouwens iets anders. Hè. Er is een opvallende video is er uit België is er rond aan het gaan op sociale media. Ja, afgelopen zondag, toen was er iemand die ging in Luik. Ging die op de voetgangersbrug, La Belle Liégeoise. Moet ik het zo spreken? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed in mijn Frans. Maar La Belle Liégeoise, volgens mij. Dat is een of andere bekende voetgangersbrug in ieder geval. Dat ding is 23 meter hoog. 8 meter boven het water is het dek, zeg maar. En 15 meter is nog een keer een boog boven. Totaal 23 meter. Er ging iemand opstaan met nog iemand. En hij vroeg op een gegeven moment vloog hij in één keer in brand. Hij sprong van de brug af. Al brandend. En er zijn in ieder geval beelden daarvan. En er zijn ook verschillende andere mensen die daarna in het water te zien waren. Politie die werd natuurlijk gebeld. Want ja, hallo, er zit iemand op de brug en zo. Politie die kwam om 6:50 zondag aankarren. En er was niemand meer te vinden. Ze weten niet wie en wat en waarom. Waarschijnlijk zeggen ze van, misschien is het wel een bekend iemand. Weet je, of iemand die bekend wil worden. Je weet het wel, hè? Zo'n influencer. Hè? Die doen alles voor publiciteit. Ook dat. Nou ja, ik heb geen idee waarom, maar het ziet er wel spectaculair uit. Dat dan weer wel. Ik hoop alleen niet dat jullie dat speciaal doen om hier een beetje in de picture te staan. Hey, ik heb nog een leuk plaatje. We zijn een beetje lekker in die discohoek aan het draaien. En wat denk je van Jean Knight, Mr. Big Stuff? Ken je die plaat?

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Politie vergoedt apparatuur Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel.
2: Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston.
3: Bij Russische aanvallen op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven.
4: Oekraïne vraagt meer luchtverdediging.
5: Oekraïne waarschuwt VN. 6.000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson.
6: Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari.
0: En dan nog even het weer.
7: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rob DeGraff plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s, and the 90s.
1: With the speed of an old vinyl record.
0: 45 RPM. Club 45.
2: De rockschijf van dit uur.
3: Ik dacht, laat ik eens even wat ouds uit de kast halen. Wat denk je van Deep Purple, Woman from Tokyo?
2: Zet je radio keihard.

Op de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Swinglo, Sweet Chariot. Dat was een beetje de rustige plaat, want we hadden natuurlijk Deep Purple daarvoor, Woman from Tokyo. En het is alweer lange tijd geleden dat ik die gehoord heb. En af en toe, ja, Deep Purple, dat blijft gewoon, blijft gewoon bij mij in mijn systeem zitten. Ik ben gewoon een Deep Purple fan, maar het moet niet te vaak. Trouwens, in Amerika, dat is ook wat, hè. Heb je het gelezen? Nee, niet Nico, hè. Nico, die werkte bij Tesla en die verloor zijn baan daar. Dan had hij een heel duur huis, een miljoen was het wel waard. Hij heeft zijn huis verkocht, hij heeft zijn Tesla gehouden. Want hij dacht, ja, ik kan niet meer rondkomen. Af en toe werkt hij een beetje in een winkel bij om een beetje geld te verdienen, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk wel inkomen nodig. Maar het inkomen wat hij bij Tesla kreeg, ja, dat krijgt hij niet meer, die Nico Merulla. En al 2 jaar lang leeft hij in zijn elektrische auto. Want hij heeft daar een model, heeft hij model X. Ik ken het niet hoor, maar dat schijnt voor 7 personen te zijn. En nou, hij heeft in ieder geval ruimte erin. Hij heeft een heel klein elektrisch gasstelletje. Uiteraard elektrisch heeft hij. Achterin heeft hij. En dan warmt hij zijn prakje mee op. Er zit natuurlijk geen koelkast in. Elke dag moet hij natuurlijk wel een beetje, ja, of het vers is of het blik, dat weet ik niet. Maar hij moet in ieder geval iets kopen. En dan denk je van, oké, slaap in een Tesla, eten in een Tesla. Maar dat gaat toch stinken? Nee, want hij doucht elke dag. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft een abonnement op een sportschool genomen. En dan een sportschool die kennelijk meerdere vestigingen heeft. En die zijn daar 24 uur per dag open. Dus af en toe dan gaat hij met die Tesla van de een naar de andere plek. En dan zet hij hem daar weer ergens aan het stopcontact en laat hij hem weer op en zo. En denk je, ja, dat kost toch geld? Ja, dat kost geld. Maar dat is in ieder geval een deel van zijn uitgaven. En dan gaat hij naar die sportschool, gaat hij even lekker sporten. En vervolgens gaat hij daar even heel uitgebreid douchen. Want ja, dat douchen zit natuurlijk bij zijn sportabonnement in. Zo kan hij elke dag kan hij douchen. Hij kan eten en hij houdt $1500 per maand houdt hij over. Ten opzichte van vroeger. Want hij heeft geen huur meer, geen hypotheek. Hij heeft geen kosten meer voor gas, water, elektriciteit, afvalverwerking. Noem het allemaal maar op. Ik neem aan dat hij af en toe wel zijn auto moet wassen en zo. Maar hij zegt heel simpel $500 aan boodschappen maandelijks. En $200 aan eten buiten de deur. Dat doet de kelling dus ook nog eventjes. En dus ik dacht van, nou ja, misschien is het wel handig. Van, heb jij weinig geld? Zorg dat je een abonnement van de sportschool hebt. Want daar kan je inderdaad wel gratis douchen en zo. Dat scheelt gigantisch natuurlijk. Hè? Want ja, die gasrekening, die stroomrekening en zo, die hakken er natuurlijk in. En als je met een heel gezin bent en je gaat met z'n allen ga je gewoon bij je, weet ik veel wie, ga je sporten en je gaat daar douchen, dan scheelt het natuurlijk wel. Dus ik denk dat de bespaartip eigenlijk voor deze week is van, zorg dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je niet zoveel te besteden hebt. Ga gewoon ergens anders douchen. Ja, niet bij familie of zo, maar gewoon in de sportschool. Ja, dat. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo raar. Overigens, ik heb het idee dat meer mensen op dit idee zijn gekomen. Ja. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ik denk het wel.

Als je denkt van die stem komt bekend voor, ja, Donna Summer. Fun Street. Dat is een plaat eigenlijk die je eigenlijk nooit hoort op de radio. En als je hem al een keertje hebt gehoord, dan is het heel zelden in ieder geval. Ik vind hem wat minder, maar hij is best wel een keertje grappig om te draaien. In ieder geval zo op vrijdag. En we moeten de herrie een beetje op gaan voeren, want het laatste kwartier is alweer aangebroken. Het is alweer bezig, zeg maar. En ik dacht, weet je wat, we gaan van Donna Summer gaan we naar een mix van Tiësto. Ja, wat denk je van Delirium? Maar een lange mix. Het is vrijdag, dit is Club 45. Dit is Delirium.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
3: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten vanwege dreiging tegen rapper Joey AK. Gouverneur Hochul wil New Yorkse wet aanscherpen na groepsverkrachting op Cornell. Rechtbank Den Haag bevestigt strengere gezinsherenigingsregels ook voor oude aanvragen. Twee Syriërs verloren zaak. De Amerikaanse ambassade in Brazilië stopt consulaire diensten vanwege veiligheidszorgen. Australische ambassade is gesloten. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten vanwege dreiging tegen rapper Joey AK. VVD verloor 78 leden, kreeg 21 nieuwe na kabinetsplannen. Fred Teven waarschuwt. Koning Charles bezoekt het Caribisch gebied en erkent het Britse slavernijverleden nadrukkelijk. De Amerikaanse ambassade in Brazilië stopt consulaire diensten vanwege veiligheidszorgen. Australische ambassade is gesloten. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer en de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Het is vrijdagavond, het weekend is weer begonnen en de deuren van het Hollands Muziekpaleis staan natuurlijk weer open. Tot 12 uur sluit ik, Rob Holland, samen met jou het werkweek af met natuurlijk Radio Excellent. Met natuurlijk volop muziek, maar tussendoor ook wat vaste onderdelen. We kijken naar de nieuwste films in de bioscoopagenda. We hebben weer een paar leuke lifestyle tips en we duiken in de entertainment nieuws. En natuurlijk spelen we de prijzenparade. Daar hoor je ook vanavond weer de vraag van vandaag bij. Luister naar de mogelijke antwoorden en kijk of jij de juiste eruit weet te halen. Maak er een mooie vrijdagavond van en blijf erbij. Dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en tot 12 uur vanavond ben ik hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis. Hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet de dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade. Alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welke hit van de Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? "And you may ask yourself". Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the House? Als jij het weet, stuur dan de oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles natuurlijk toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, daar in dat mailtje stuur je natuurlijk het antwoord, het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke hit van Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the House? Als jij dat weet, stuur dan je juiste oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Het is vrijdag en het weekend staat voor de deur, dus geen wekkerstress, geen haast en misschien eindelijk tijd voor een avondje bioscoop. We hebben opnieuw drie films, verschillende films, voor je geselecteerd. En dit is de weekendeditie van de Radio Excellent Bioscoopagenda. Digger, onze eerste weekendtip is meteen de grootste nieuwe Hollywood release van deze week. Tom Cruise speelt in Digger een buitengewoon machtige man die probeert een wereldwijde ramp te voorkomen. Met één klein probleem. Hij heeft die ramp zelf veroorzaakt. Regisseur Alejandro González Iñárritu combineert zwarte comedy met drama en grote cinema. En met Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jess Plemons, Mark Naskroes is de cast ook indrukwekkend en een prima kandidaat voor een vrijdagavond op het grote doek. Dan Resident Evil. Wil je dit weekend liever beginnen met een anderhalf uur pure spanning, dan blijft Resident Evil een uitstekende keuze. Medisch courier Brian belandt tijdens een nachtelijke rit midden in een zombie-uitbraak en moet alles uit de kast halen om levend weg te komen. De film opende als nummer 1 in Nederland en trok in zijn eerste weekend in het publiek in bijna 100 Nederlandse theaters. Voor horrorfans is dus dit momenteel een grote titel. Dan Downtown. En voor wie liever Nederlands cinema kiest, is er Downtown. De film begint in het Amsterdamse nachtleven van de jaren 80, waar drie vrienden denken dat hun jeugd en vrijheid eindeloos zal duren. De komst van AIDS, van het alles, 32 jaar later, proberen ze opnieuw verbinding met elkaar te vinden. Een film die feest, vriendschap, verlies en herinneringen samenbrengt en in de Nederlandse bioscopen draait. En daarmee zit onze bioscoop erop deze week. Digger was een van de grootste en bijzonderste dat we willen zien natuurlijk. Resident Evil voor de horrorfans en Downtown voor liefhebbers van Nederlands cinema. Welke film je ook kiest, zoek een lekkere stoel uit, pak de bak popcorn en geniet van het grote doek. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we weer met de nieuwste tips en natuurlijk blijf luisteren. Jouw soundtrack voor het beste.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De zeespiegel bij Suva steeg 29 centimeter sinds 1993 door klimaatverandering. Fiji verhuist 700 kwetsbare dorpen. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt. Sami Abu Shahade stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer en de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Weet jij eigenlijk wat je eet? Van 3 tot en met 10 oktober is het de week van ons eten. Met dat betekent dat deze hele week in het teken staat van de simpele vraag: weet jij eigenlijk wat je eet? We kijken bij boodschappen vaak eerst naar de prijs, daarna naar de houdbaarheidsdatum en misschien nog naar een aantal calorieën. Maar waar een product vandaan komt, wie het heeft gemaakt en welk seizoen erbij hoort, blijft gemakkelijk buiten beeld. Deze week probeert dat te veranderen. Door heel Nederland zijn er rondleidingen, kookworkshops, markten en andere activiteiten die laten zien hoe voedsel wordt geproduceerd. Je hoeft daarvoor niet meteen naar een boerderij. Je kunt thuis al beginnen met een product uit je koelkast. Neem bijvoorbeeld een appel, een stuk kaas of een pot tomatensaus. Kijk waar het vandaan komt, hoeveel ingrediënten erin zitten en of er een lokaal of seizoensgebonden alternatief is. Niet om alles wat je koopt af te keuren, maar om bewuster te kiezen. Ook restjes vertellen veel over onze omgang met eten. Een halve prei, een paar aardappelen, een wat kaas lijken los van elkaar misschien niets bijzonders, maar samen worden ze soep, een overschotel of een stevige lunch. Wie eerst kijkt wat er nog ligt en pas daarna een maaltijd bedenkt, koopt vaak gerichter en gooit minder weg. De organisatie van de Week van ons Eten wil vooral de band tussen boer en burger versterken. Dat klinkt groot, maar begint klein. Weten wanneer iets groeit, begrijpen hoeveel werk erin zit en beseffen dat goedkoop niet altijd hetzelfde is als waardevol. Dus maak er deze week eens een spel van. Kies iedere dag één product en zoek het verhaal erachter. Misschien verandert er niets aan wat je eet, maar de kans is groot dat je de volgende keer in de supermarkt net iets anders naar kijkt. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en neem je mee bij muzikale reis voor sterrenpracht. Dus ga lekker voorzitten. Laat de spotlights maar schijnen. Taylor Swift heeft haar succesvolle album The Life of a Showgirl een tweede hoofdstuk gegeven. De uitgebreide editie heet The Life of a Showgirl, de Encore, en verscheen eind september met 4 nieuwe nummers. De opvallendste nieuwe track is Patient Zero, een lied over giftige relatie. Voor de videoclip werden acteurs Colin Farrell en Dakota Johnson ingeschakeld. Een andere nieuwe song heet Cleveland, een verwijzing naar de Amerikaanse stad die een persoonlijke betekenis heeft in Swifts leven. De nieuwe nummers zijn niet zomaar restmateriaal dat nog op de plank ligt. Swift vertelde dat ze ervoor terugging naar Zweden, waar ze opnieuw samenwerkte met de producers Max Martin en Showback. Dat zijn twee namen die al lang met grote pophits worden verbonden en ook die eerder een belangrijke rol speelden in de overstap van country naar uitgesproken popmuziek. De oorspronkelijke Showgirl album kwam in oktober 25 uit en zette direct grote cijfers neer. Alle 12e nummers kregen volgens Reuters tegelijkertijd in de bovenste 12 plaatsen van de Amerikaanse Billboard-lijst terecht. Ook de combinatie van verkoop en streams in de eerste week leverde een record op voor het moderne muziektijdperk. Dat maakt deze encore-versie interessant, dat bij veel artiesten is een uitgebreide editie vooral een manier om een album opnieuw onder de aandacht te brengen. Swift gebruikt zo'n heruitgave daarnaast om het verhaal te verlengen en fans nieuw materiaal te geven zonder meteen een volledig nieuw album te presenteren. Voor luisteraars betekent dat vooral dat een bekend album ineens weer een paar verrassingen bevat. En voor de muziekindustrie laat het zien hoe belangrijk de periode na de eerste release datum is geworden. Een album is tegenwoordig zelden nog een afgerond hoofdstuk. Er kunnen maanden later nieuwe nummers, videoclips en speciale uitvoeringen bijkomen. The Life of a Showgirl, de encore, is daarmee niet alleen een toegift in de titel. Het is ook een slimme manier om het doek nog langer niet te laten vallen. En dit was het shownieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier nu de tv-programma's van morgen. En dat is 3 oktober. Een huis vol begint om 6:55 op NPO 1. De familie Blom bezoekt het Apenpark. En komen ze daar misschien wel familie tegen? Het NOS-journaal komt om 8:00, dan de beste zangers. En dit keer Django McRoy in de spotlight. Dan om 9:30 Wolven, een spelshow en een onverwachte wending zorgt voor, ja. Dan dit was het nieuws om 10:30 en dan daarna NOS Studio Sport. Op NPO 2 beginnen om 8:30 met Rozen en Borst. Op het feestelijke tentoonstelling komen ze, ja, wie komen ze tegen? Maarten en Filip op het spoor. Maarten en Filip reizen met de trein door Europa. Dan Nieuwsuur, dan om 10:00, dan hebben we Francis en Assisi. Elke reisprogramma, Francis en Dick, beginnen in, ja, waar beginnen ze? Carmen Curlers, die sluit de avond af. Dan hebben we om 8:30 Socutera. Op NPO 3 dan The Guests, een misdaadserie, de thriller. Dat duurt tot 10:30 en dan hebben we Louis Theroux met LA Stories. Dan hebben we RTL 4 Make Up Your Mind om 8:00, dan Taskmasters erachteraan. En Casa Di Bo, die sluit de avond af en die ontvangt Joris Linsen. Dan hebben we het om 8:00 het interventieteam op RTL 5. Dat duurt tot 9:55. Dan hebben we politie en actie, die oké, die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 8:00 de staatsloterijshow. 3 koppels nemen het elkaar tegen elkaar op. Dan dit weet jij niet. 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in een spel met feitenkennis. Hart van Nederland, daarachteraan de shownieuws sluit de avond af. Dan SBS 9 Rampage, Big Meets Bigger, een actiefilm. En Godzilla vs. Kong, The New Empire, en die sluit de avond ook af. Wil je met me bouwen op een Net 5 in Utrecht, is Mara bezig om Casper om te toveren in een huisman. Dan NCIS hebben we daarachteraan en Soko Curl, die sluit de avond af. Brandweer 010 op Veronica. De brandweer Schiedam rukt uit. En dan Clarkson Farm erachteraan. Top Gear. En die sluit ook de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac. Oh.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Het is vrijdagavond. Het weekend is weer begonnen en de deuren van het Hollands Muziekpaleis staan natuurlijk weer open. Tot 12 uur sluit ik, Rob Holland, samen met jou het werkweek af om met natuurlijk Radio Excellent. Met natuurlijk volle muziek. Maar tussendoor ook wat vaste onderdelen. We kijken naar de nieuwste films in de bioscoopagenda. We hebben weer een paar leuke lifestyle tips. En we duiken in de entertainment nieuws. En natuurlijk spelen we de prijzenparade. Daar hoor je ook vanavond weer de vraag van vandaag bij. Luister naar de mogelijke antwoorden. En kijk of jij de juiste eruit weet te halen. Maak er een mooie vrijdagavond van. Blijf erbij. Dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En tot 12 uur vanavond ben ik hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis. Hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet de dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade. Alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welke hit van de Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you're may ask yourself"? "And you may ask yourself". Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the House? Als jij het weet, stuur dan de oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles natuurlijk toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, daar in dat mailtje stuur je natuurlijk het antwoord, het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke hit van Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the House? Als jij dat weet, stuur dan je juiste oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Het is vrijdag en het weekend staat voor de deur, dus geen wekkerstress, geen haast en misschien eindelijk tijd voor een avondje bioscoop. We hebben opnieuw drie films, verschillende films, voor je geselecteerd. En dit is de weekendeditie van de Radio Excellent Bioscoopagenda. Digger, onze eerste weekendtip is meteen de grootste nieuwe Hollywood release van deze week. Tom Cruise speelt in Digger een buitengewoon machtige man die probeert een wereldwijde ramp te voorkomen. Met één klein probleem. Hij heeft die ramp zelf veroorzaakt. Regisseur Alejandro González Iñárritu combineert zwarte comedy met drama en grote cinema. En met Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jess Plemons maakt naast Cruise is de cast ook indrukwekkend en een prima kandidaat voor een vrijdagavond op het grote doek. Dan Resident Evil. Wil je dit weekend liever beginnen met een anderhalf uur pure spanning, dan blijft Resident Evil een uitstekende keuze. Medisch courier Brian belandt tijdens een nachtelijke rit midden in een zombie-uitbraak en moet alles uit de kast halen om levend weg te komen. De film opende als nummer 1 in Nederland en trok in zijn eerste weekend in het publiek in bijna 100 Nederlandse theaters. Voor horrorfans is dus dit momenteel een grote titel. Dan Downtown. En voor wie liever Nederlands cinema kiest, is er Downtown. De film begint in het Amsterdamse nachtleven van de jaren 80, waar drie vrienden denken dat hun jeugd en vrijheid eindeloos zal duren. De komst van AIDS van het alles, 32 jaar later, proberen ze opnieuw verbinding met elkaar te vinden. Een film die feest, vriendschap, verlies en herinneringen samenbrengt en in de Nederlandse bioscopen draait. En daarmee zit onze bioscoop erop deze week. Digger was een van de grootste en bijzonderste dat we willen zien natuurlijk. Resident Evil voor de horrorfans en Downtown voor liefhebbers van Nederlands cinema. Welke film je ook kiest, zoek een lekkere stoel uit, pak de bak popcorn en geniet van het grote doek. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we weer met de nieuwste tips en natuurlijk blijf luisteren. Jouw cent.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sami Abu Shehadeh stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats.

0: begraafplaats in Hendrik Capelle. Hij legde een witte bloem bij graven van veteranen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Weet je eigenlijk wat je eet? Van 3 tot en met 10 oktober is het de week van ons eten. Met dat betekent dat deze hele week in het teken staat van de simpele vraag: weet je eigenlijk wat je eet? We kijken bij boodschappen vaak eerst naar de prijs, daarna naar de houdbaarheidsdatum en misschien nog naar een aantal calorieën. Maar waar een product vandaan komt, wie het heeft gemaakt en welk seizoen erbij hoort, blijft gemakkelijk buiten beeld. Deze week probeert dat te veranderen. Door heel Nederland zijn er rondleidingen, kookworkshops, markten en andere activiteiten die laten zien hoe voedsel wordt geproduceerd. Je hoeft daarvoor niet meteen naar een boerderij. Je kunt thuis al beginnen met een product uit je koelkast. Neem bijvoorbeeld een appel, een stuk kaas of een pot tomatensaus. Kijk waar het vandaan komt, hoeveel ingrediënten erin zitten en of er een lokaal of seizoensgebonden alternatief is. Niet om alles wat je koopt af te keuren, maar om bewuster te kiezen. Ook restjes vertellen veel over onze omgang met eten. Een halve prei, een paar aardappelen en wat kaas lijken los van elkaar misschien niet bijzonders, maar samen worden ze soep, een overschotel of een stevige lunch. Wie eerst kijkt wat er nog ligt en pas daarna een maaltijd bedenkt, koopt vaak gerichter en gooit minder weg. De organisatie van de Week van ons Eten wil vooral de band tussen boer en burger versterken. Dat klinkt groot, maar begint klein. Weten wanneer iets groeit, begrijpen hoeveel werk erin zit en beseffen dat goedkoop niet altijd hetzelfde is als waardevol. Dus maak er deze week eens een spel van. Kies iedere dag één product en zoek het verhaal erachter. Misschien verandert er niets aan wat je eet, maar de kans is groot dat je de volgende keer in de supermarkt net iets anders naar kijkt. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis voor sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Taylor Swift heeft haar succesvolle album The Life of a Showgirl een tweede hoofdstuk gegeven. De uitgebreide editie heet The Life of a Showgirl, de Encore, en verscheen eind september met 4 nieuwe nummers. De opvallendste nieuwe track is Patient Zero, een lied over giftige relatie. Voor de videoclip werden acteurs Colin Farrell en Dakota Johnson ingeschakeld. Een andere nieuwe song heet Cleveland, een verwijzing naar de Amerikaanse stad die een persoonlijke betekenis heeft in Swifts leven. De nieuwe nummers zijn niet zomaar restmateriaal dat nog op de plank ligt. Swift vertelde dat ze ervoor terugging naar Zweden, waar ze opnieuw samenwerkte met de producers Max Martin en Shellback. Dat zijn twee namen die al lang met grote pophits worden verbonden en ook die eerder een belangrijke rol speelden in de overstap van country naar uitgesproken popmuziek. De oorspronkelijke Showgirl album kwam in oktober 25 uit en zette direct grote cijfers neer. Alle 12 nummers kregen volgens Reuters tegelijkertijd in de bovenste 12 plaatsen van de Amerikaanse Billboard-lijst terecht. Ook de combinatie van verkoop en streams in de eerste week leverde een record op voor het moderne muziektijdperk. Dat maakt deze encore-versie interessant, dat bij veel artiesten is een uitgebreide editie vooral een manier om een album opnieuw onder de aandacht te brengen. Swift gebruikt zo'n heruitgave daarnaast om het verhaal te verlengen en fans nieuw materiaal te geven zonder meteen een volledig nieuw album te presenteren. Voor luisteraars betekent dat vooral dat een bekend album ineens weer een paar verrassingen bevat. En voor de muziekindustrie laat het zien hoe belangrijk de periode na de eerste release datum is geworden. Een album is tegenwoordig zelden nog een afgerond hoofdstuk. Er kunnen maanden later nieuwe nummers, videoclips en speciale uitvoeringen bijkomen. The Life of a Showgirl, de encore, is daarmee niet alleen een toegift in de titel. Het is ook een slimme manier om het doek nog langer niet te laten vallen. En dit was het shownieuws voor vandaag.

0: tik tok, tik tok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Rob Holland. Holland's Muziekpaleis.
3: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier nu de tv-programma's van morgen. En dat is 3 oktober. Een huis vol begint om 6:55 op NPO 1. De familie Blom bezoekt het Apenpark. En komen ze daar misschien wel familie tegen? Het NOS Journaal komt om 8:00, dan de beste zangers. En dit keer Django McRoy in de spotlights. Dan om 9:30 Wolven, een spelshow en een onverwachte wending zorgt voor, ja. Dan Dit Was Het Nieuws om 10:30 en dan daarna NOS Studio Sport. Op NPO 2 beginnen om 8:30 met Rozen en Borst. Op een feestelijke tentoonstelling komen ze, ja, wie komen ze tegen? Maarten en Filip op het spoor. Maarten en Filip reizen met de trein door Europa. Dan Nieuwsuur, dan om 10:00, dan hebben we Francis en Assisi. Elke reisprogramma, Francis en Dick, beginnen in, ja, waar beginnen ze? Carmen Curlers, die sluit de avond af. Dan hebben we om 8:30 Socutera. Op NPO 3 dan The Guests, een misdaadserie, de thriller. Dat duurt tot 10:30 en dan hebben we Louis Theroux met LA Stories. Dan hebben we RTL 4 Make Up Your Mind om 8:00, dan Taskmasters erachteraan. En Casa Di Bo, die sluit de avond af en die ontvangt Joris Linse. Ddan hebben we het om 8:00 het interventieteam op RTL 5. Dat duurt tot 9:55. Dan hebben we politie en actie, die UK, die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 8:00 de staatsloterijshow. 3 koppels nemen het elkaar tegen elkaar op. Dan Dit Weet Jij Niet. 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in een spel met feitenkennis. Hart van Nederland, daarachteraan een shownieuws sluit de avond af. Dan SBS 9 Rampage, Big Meets Bigger, een actiefilm. En Godzilla vs. Kong, de nieuwe Empire. En die sluit de avond ook af. Wil je met me bouwen op een Net 5? In Utrecht is Mara bezig om Casper om te toveren in een huisman. Dan NCIS hebben we erachteraan. En Soko Curl, die sluit de avond af. Brandweer 010 op Veronica. De brandweer Schiedam rukt uit. En dan Clarkson Farm erachteraan. Top Gear. En die sluit ook de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
3: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt.
1: Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op.
2: Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
3: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Bontempi in the mix.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
3: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.